0: Een mishandeling op 21 januari in een Albert Heijn in Groningen. Kort na het incident werd één verdachte aangehouden. Beelden van de verdachte zijn gisteren in opsporing verzocht getoond. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Na de uitzending heeft iemand zich gemeld en zijn meerdere tips binnengekomen. Milieudefensie wist in 2021 dat Donald Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van de extreemrechte studentenbeweging ASF. Hij meldde dit destijds aan de voorzitter van het bestuur. Pols werd vandaag na één dag ontslagen bij Tata Steel na berichtgeving over zijn verleden. Hij was sinds 2015 directeur bij Milieudefensie. Het weerbericht. Eerst buien met kans op onweer, vooral in het noordoosten. Later overal droog, tussen 12 en 14 graden. Woensdag enkele buien. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power.

En als je ooit nog weg zult gaan, dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In het Verenigd Koninkrijk zijn bodycambeelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een 18-jarige student in Southampton overlijdt nadat hij is neergestoken. De dader, 23 jaar, kreeg donderdag levenslang. Agenten hielden het slachtoffer aanvankelijk aan als verdachte. Er loopt een onafhankelijk onderzoek naar het politieoptreden. Eén agent heeft ontslag genomen. De oudere broer van Jos Leidekkers is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. De 50-jarige Harry L. wordt verdacht van het witwassen van miljoenen euro's en het kopen van grote hoeveelheden goud. Hij werd op 17 mei in Istanbul opgepakt en wordt vrijdag voorgeleid. In 2018 zijn bij hem wapens en verboden voorwerpen gevonden. De politie zoekt meerdere verdachten van een gewelddadige mishandeling op 21 januari in een Albert Heijn in Groningen. Kort na het incident werd één verdachte aangehouden. Beelden van de verdachte zijn gisteren in opsporing verzocht getoond. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Na de uitzending heeft iemand zich gemeld en zijn meerdere tips binnengekomen. Milieudefensie wist in 2021 dat Donald Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van de extreemrechte studentenbeweging ASF. Hij meldde dit destijds aan de voorzitter van het bestuur. Pols werd vandaag na één dag ontslagen bij Tata Steel na berichtgeving over zijn verleden. Hij was sinds 2015 directeur bij Milieudefensie. Het weerbericht. Eerst buien met kans op onweer, vooral in het noordoosten. Later overal droog, tussen 12 en 14 graden. Woensdag enkele buien. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: dans en wat top 40. Is Hits Power FM.
1: Meisjes met rode haren, die kunnen kussen.
0: Hits Power FM. Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
6: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en

0: Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
1: RadioNet met een D.
0: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In het Verenigd Koninkrijk zijn bodycambeelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een 18-jarige student in Southampton overlijdt nadat hij is neergestoken. De dader, 23 jaar, kreeg donderdag levenslang. Agenten hielden het slachtoffer aanvankelijk aan als verdachte. Er loopt een onafhankelijk onderzoek naar het politieoptreden. Eén agent heeft ontslag genomen. De oudere broer van Jos Leidekkers is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. De 50-jarige Harry L. wordt verdacht van het witwassen van miljoenen euro's en het kopen van grote hoeveelheden goud. Hij werd op 17 mei in Istanbul opgepakt en wordt vrijdag voorgeleid. In 2018 zijn bij hem wapens en verboden voorwerpen gevonden. De politie zoekt meerdere verdachten van een gewelddadige mishandeling op 21 januari in een Albert Heijn in Groningen. Kort na het incident werd één verdachte aangehouden. Beelden van de verdachte zijn gisteren in opsporing verzocht getoond. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Na de uitzending heeft iemand zich gemeld en zijn meerdere tips binnengekomen. Milieudefensie wist in 2021 dat Donald Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van de extreemrechte studentenbeweging ASF. Hij meldde dit destijds aan de voorzitter van het bestuur. Pols werd vandaag na één dag ontslagen bij Tata Steel na berichtgeving over zijn verleden. Hij was sinds 2015 directeur bij Milieudefensie. Het weerbericht. Eerst buien met kans op onweer, vooral in het noordoosten. Later overal droog, tussen 12 en 14 graden. Woensdag enkele buien. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In het Verenigd Koninkrijk zijn bodycambeelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een 18-jarige student in Southampton overlijdt nadat hij is neergestoken. De dader, 23 jaar, kreeg donderdag levenslang. Agenten hielden het slachtoffer aanvankelijk aan als verdachte. Er loopt een onafhankelijk onderzoek naar het politieoptreden. Eén agent heeft ontslag genomen. De oudere broer van Jos Leidekkers is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. De 50-jarige Harry L. wordt verdacht van het witwassen van miljoenen euro's en het kopen van grote hoeveelheden goud. Hij werd op 17 mei in Istanbul opgepakt en wordt vrijdag voorgeleid. In 2018 zijn bij hem wapens en verboden voorwerpen gevonden. De politie zoekt meerdere verdachten van een gewelddadige mishandeling op 21 januari in een Albert Heijn in Groningen. Kort na het incident werd één verdachte aangehouden. Beelden van de verdachte zijn gisteren in opsporing verzocht getoond. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Na de uitzending heeft iemand zich gemeld en zijn meerdere tips binnengekomen. Milieudefensie wist in 2021 dat Donald Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van de extreemrechte studentenbeweging ASF. Hij meldde dit destijds aan de voorzitter van het bestuur. Pols werd vandaag na één dag ontslagen bij Tata Steel na berichtgeving over zijn verleden. Hij was sinds 2015 directeur bij Milieudefensie. Het weerbericht. Eerst buien met kans op onweer, vooral in het noordoosten. Later overal droog, tussen 12 en 14 graden. Woensdag enkele buien. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Power FM.

0: over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7.
0: Online.
1: It's Power FM.
0: It's Power. De beste muziek ooit gemaakt.
1: It's Power FM.

Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75%.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In het Verenigd Koninkrijk zijn bodycambeelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een 18-jarige student in Southampton overlijdt nadat hij is neergestoken. De dader, 23 jaar, kreeg donderdag levenslang. Agenten hielden het slachtoffer aanvankelijk aan als verdachte. Er loopt een onafhankelijk onderzoek naar het politieoptreden. Eén agent heeft ontslag genomen. De oudere broer van Jos Leidekkers is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. De 50-jarige Harry L. wordt verdacht van het witwassen van miljoenen euro's en het kopen van grote hoeveelheden goud. Hij werd op 17 mei in Istanbul opgepakt en wordt vrijdag voorgeleid. In 2018 zijn bij hem wapens en verboden voorwerpen gevonden. De politie zoekt meerdere verdachten van een gewelddadige mishandeling op 21 januari in een Albert Heijn in Groningen. Kort na het incident werd één verdachte aangehouden. Beelden van de verdachte zijn gisteren in opsporing verzocht getoond. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Na de uitzending heeft iemand zich gemeld en zijn meerdere tips binnengekomen. Milieudefensie wist in 2021 dat Donald Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van de extreemrechte studentenbeweging ASF. Hij meldde dit destijds aan de voorzitter van het bestuur. Pols werd vandaag na één dag ontslagen bij Tata Steel na berichtgeving over zijn verleden. Hij was sinds 2015 directeur bij Milieudefensie. Het weerbericht. Eerst buien met kans op onweer, vooral in het noordoosten. Later overal droog, tussen 12 en 14 graden. Woensdag enkele buien. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
1: Bedrijven met personeelstekorten investeren volgens het CBS vaker in automatisering. Een jaar geleden boden bedrijven vooral betere arbeidsvoorwaarden om personeel te werven. Ondanks afnemende arbeidsmarktkrapte ervaart 2/3 van de Nederlandse bedrijven nog steeds tekorten, waardoor omzet wordt misgelopen. Grote bedrijven automatiseren ongeveer 2 keer zo vaak als kleinere bedrijven. Sinds het ingaan van het staakt het vuren tussen Hamas en Israël, ruim een jaar geleden, blijft de humanitaire situatie in Gaza ernstig. Er is een groot tekort aan onder meer medicijnen, drinkwater en medische apparatuur. Hulporganisaties ondervinden belemmeringen bij het binnenbrengen van hulpgoederen door restricties van de Israëlische autoriteiten. Iran heeft in de nacht van zondag op maandag raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Volgens het Amerikaanse leger troffen deze geen doel. Enkele raketten werden onderschept. Het leger zegt ook Iraanse drones te hebben neergehaald en als reactie een Iraans controlecentrum aangevallen te hebben. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil. Enkele weken geleden trok een agent in een asielzoekerscentrum in Zeist een zwangere vrouw hardhandig weg bij een aanhouding. Zij viel op de grond. De vrouw is inmiddels bevallen en haar kind maakt het goed. De politie onderzoekt het incident en zegt niet te weten dat de vrouw zwanger was tijdens het incident. Het weerbericht: wisselvallig met zon, wolken en buien. In de middag is het ook een lange tijd droog. Aan het einde van de middag en in de avond volgen nieuwe buien. Het wordt maximaal 20 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.

dans en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar.

0: beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet
1: met een D,
0: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Sinds het ingaan van het staakt het vuren tussen Hamas en Israël, ruim een jaar geleden, blijft de humanitaire situatie in Gaza ernstig. Er is een groot tekort aan onder meer medicijnen, drinkwater en medische apparatuur. Hulporganisaties ondervinden belemmeringen bij het binnenbrengen van hulpgoederen door restricties van de Israëlische autoriteiten. Bedrijven met personeelstekorten investeren volgens het CBS vaker in automatisering. Een jaar geleden boden bedrijven vooral betere arbeidsvoorwaarden om personeel te werven. Ondanks afnemende arbeidsmarktkrapte ervaart 2/3 van de Nederlandse bedrijven nog steeds tekorten, waardoor omzet wordt misgelopen. Grote bedrijven automatiseren ongeveer 2 keer zo vaak als kleinere bedrijven. Enkele weken geleden trok een agent in een asielzoekerscentrum in Zeist een zwangere vrouw hardhandig weg bij een aanhouding. Zij viel op de grond. De vrouw is inmiddels bevallen en haar kind maakt het goed. De politie onderzoekt het incident en zegt niet te weten dat de vrouw zwanger was tijdens het incident. Iran heeft in de nacht van zondag op maandag raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Volgens het Amerikaanse leger troffen deze geen doel. Enkele raketten werden onderschept. Het leger zegt ook Iraanse drones te hebben neergehaald en als reactie een Iraans controlecentrum aangevallen te hebben. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil. Het weerbericht. Wisselvallig met zon, wolken en buien. In de middag is het ook een lange tijd droog. Aan het einde van de middag en in de avond volgen nieuwe buien. Het wordt maximaal 20 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.
2: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
0: Hits Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Nightbag. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. President Trump trekt het plan voor het Anti-Weaponization Fund van bijna 1,8 miljard dollar in na brede politieke tegenstand. Het fonds was bedoeld voor mensen die zich onterecht vervolgd voelden door de overheid. De toezegging dat de Belastingdienst geen onderzoek meer doet naar aangiftes van Trump en zijn familie blijft gelden. Transdev betaalt buschauffeurs in Utrecht deze zomer extra om personeelstekort op te vangen. Extra diensten door de weeks leveren 170% op. Op vrijdag en zaterdag 200%. Tijdens de zomervakantie krijgen chauffeurs voor elke extra dienst dubbel loon. Het gaat om een tijdelijke maatregel. Transdev kampt al langer met personeelstekorten en opgelegde boetes. Een Nederlandse viroloog wordt in de Verenigde Staten vervolgd wegens het smokkelen van buisjes met gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika en het niet melden daarvan op de luchthaven in Detroit. Ook een collega uit Kameroen moet voor de rechter verschijnen. De zaak kwam in januari aan het licht na een vlucht vanuit Parijs via de Republiek Congo. Het Nederlands elftal speelt vanavond in de Kuip een oefenwedstrijd tegen Algerije ter voorbereiding op het WK. De selectie is fitter dan bij eerdere toernooien. Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners ontbreken, maar vrijwel alle anderen zijn inzetbaar. Ook Memphis Depay, Justin Kluivert en Jurriën Timber lijken op tijd fit. De aftrap is om 9:15. Het weerbericht. Wisselvallig met zon, wolken en buien. In de middag is het ook een lange tijd droog. Aan het einde van de middag en in de avond volgen nieuwe buien. Het wordt maximaal 20 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet
6: met een D
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Transdev betaalt buschauffeurs in Utrecht deze zomer extra om personeelstekort op te vangen. Extra diensten door de week leveren 170% op. Op vrijdag en zaterdag 200%. Tijdens de zomervakantie krijgen chauffeurs voor elke extra dienst dubbel loon. Het gaat om een tijdelijke maatregel. Transdev kampt al langer met personeelstekorten en opgelegde boetes. President Trump trekt het plan voor het Anti-Weaponization Fund van bijna 1,8 miljard dollar in na brede politieke tegenstand. Het fonds was bedoeld voor mensen die zich onterecht vervolgd voelden door de overheid. De toezegging dat de Belastingdienst geen onderzoek meer doet naar aangiftes van Trump en zijn familie blijft gelden. Het Nederlands elftal speelt vanavond in de Kuip een oefenwedstrijd tegen Algerije ter voorbereiding op het WK. De selectie is fitter dan bij eerdere toernooien. Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners ontbreken, maar vrijwel alle anderen zijn inzetbaar. Ook Memphis Depay, Justin Kluivert en Jurriën Timber lijken op tijd fit. De aftrap is om 9:15. Een Nederlandse viroloog wordt in de Verenigde Staten vervolgd wegens het smokkelen van buisjes met gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika en het niet melden daarvan op de luchthaven in Detroit. Ook een collega uit Kameroen moet voor de rechter verschijnen. De zaak kwam in januari aan het licht na een vlucht vanuit Parijs via de Republiek Congo. Het weerbericht: wisselvallig met zon, wolken en buien. In de middag is het ook een lange tijd droog. Aan het einde van de middag en in de avond volgen nieuwe buien. Het wordt maximaal 20 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
2: door de beste muziek ooit gemaakt. H-Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De vernieuwing van Kijkduin is grotendeels afgerond, met een vernieuwde boulevard, parkeergarage en gerenoveerd winkelcentrum. Wel staat de helft van de panden aan de boulevard nog leeg, meldt Omroep West. Kijkduin trekt volgens ondernemers meer bezoekers, maar blijft minder populair dan Scheveningen, zolang veel winkels leegstaan. Bij een politieactie in België en Frankrijk zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit Antwerpen. De groep wordt verdacht van het doorverkopen en omsmelten van gestolen sieraden en goud. De politie nam onder meer 6 kilo omgesmolten goud, diamanten, dure horloges en ruim 60.000 euro aan contant geld in beslag. GroenLinks PvdA mag verder onder de naam PRO, Progressief Nederland. De Raad van State heeft bezwaren van lokale partijen over mogelijke naamsverwarring afgewezen. Volgens de hoogste bestuursrechter vormt het geen probleem dat de partijen, die volgende week fuseren, deze naam aannemen. Lokale partijen met PRO in de naam vreesden kiezersverwarring. 3 drankjes hebben dit jaar het Gouden Windei gewonnen. De prijs voor het meest misleidende product volgens Foodwatch. Het gaat om Van de Boomsiroop Peer, Innocent Citrus Shield en Iced Tea Persik van Eén de Beste. Zij kregen samen 28% van de publiekstemmen vanwege misleidende fruitaanduidingen op de verpakking. Het weerbericht: wisselvallig met zon, wolken en buien. In de middag is het ook een lange tijd droog. Aan het einde van de middag en in de avond volgen nieuwe buien. Het wordt maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
1: de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: mono. Of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
2: Hits Power

0: Je hoorde de Stalconsuls met My Every Changing Mood. Daar heb ik ook wel eens last van natuurlijk. Dit is de woensdag 3 juni en dat trok me net een bui met regen over.
1: It's Power FM.
0: We gaan verder met What a Wonderful World, Louis Armstrong.

hoorde het mooie plaatje van Heart, These Dreams. U luistert nog steeds naar De Graaf in de Morgen op Hits Power FM. We gaan verder. Jantje Smit, mijn gitaar. Goedemorgen.

Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt- en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt- en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet.
6: Radionet met een D.
5: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. Hitspower FM.

hoorde natuurlijk Phil Collins, Another Day in Paradise. Je luistert nog steeds naar Hits Power FM, De Graaf in de Morgen. We gaan ook verder met, eens even kijken, wie heeft er nog klaarstaan? Dit is, hoe je hoort hem al, de bekende klanken. Bronski Beat, Small Town Boy.

0: Ja, met de klanken nog van Bronski Beat, Smalltown Boy. Is dit het eind van mijn programma voor deze morgen? We gaan naar de laatste plaatjes, Simply Red Fairground. Ik zou zeggen, wees blij vandaag en geniet van het weer en tot morgen. Dit is Job de Graaf, Hits Power of FM. Goedemorgen.
1: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan. Always Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij een politieactie in België en Frankrijk zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit Antwerpen. De groep wordt verdacht van het doorverkopen en omsmelten van gestolen sieraden en goud. De politie nam onder meer 6 kilo omgesmolten goud, diamanten, dure horloges en ruim 60.000 euro aan contant geld in beslag. De vernieuwing van Kijkduin is grotendeels afgerond, met een vernieuwde boulevard, parkeergarage en gerenoveerd winkelcentrum. Wel staat de helft van de panden aan de boulevard nog leeg, meldt Omroep West. Kijkduin trekt volgens ondernemers meer bezoekers, maar blijft minder populair dan Scheveningen, zolang veel winkels leeg staan. 3 drankjes hebben dit jaar het Gouden Windei gewonnen, de prijs voor het meest misleidende product volgens Foodwatch. Het gaat om Van de Boomsiroop Peer, Innocent Citrus Shield en Iced Tea Persik van 1 de Beste. Zij kregen samen 28% van de publiekstemmen vanwege misleidende fruitaanduidingen op de verpakking. GroenLinks PvdA mag verder onder de naam PRO, Progressief Nederland. De Raad van State heeft bezwaren van lokale partijen over mogelijke naamsverwarring afgewezen. Volgens de hoogste bestuursrechter vormt het geen probleem dat de partijen, die volgende week fuseren, deze naam aannemen. Lokale partijen met PRO in de naam vreesden kiezersverwarring. Het weerbericht. Lange tijd droog. Aan het einde van de middag en in de avond volgen nieuwe buien. Het wordt maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.
2: Je luistert naar Hitzoeker. Het programma waar de presentator niet bepaalt wat jij te horen krijgt, maar de hitzoeker. Ga naar hitzoeker.nl en probeer het zelf. De hitzoeker wordt mogelijk gemaakt door de vrienden van de radio.
3: En welkom bij weer een nieuw uur Hitzoeker. Het programma waar de hitzoeker bepaalt wat jij te horen krijgt. En ik heb de hitzoeker dit keer gevraagd om eens met muziek te komen die in het teken staat van zomer. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het mooie weer van de laatste tijd. Ik laat je niet langer wachten. We gaan gewoon lekker beginnen. Summertime, Barry en Aline.

dit Summer Wine stonden Barry en Eileen in 1978 op een 12e plaats. 9 weken genoteerd in de top 40. Iets langer was het voor Bobby Goldsboro.

wat is die zomer toch veel bezongen. Ik denk het meest bezongen seizoen aller tijden. Niet alleen vorige eeuw, ook deze eeuw. En muziek van eigen bodem. Wat denk je van Hint? Summer All Over Again.

0: Yeah.
1: En van 2003, Nederlandse zangeres Hint, gaan we naar 1965. Naar een zangeres waarvan ze altijd zeiden, ze kon niet zingen. En ze werd alleen maar bekend door haar relatie met Mick Jagger. Ik vind dat ze wel kan zingen hoor.

0: Joy and Faithful on Summer Nights.
1: De hitzoeker. Zoeken in hitlijsten was nog nooit zo snel en makkelijk.

0: hit over de zomer van Peter en zijn Rockets. Een hete zomer uit 1983.
1: Je luistert naar De Hitzoeker, een programma van Ron Witkamp.
0: En natuurlijk, The Summer of '69.

Bryan Adams. Hij stond in 1990 12 weken in de top 40 met een hoogste notering van nummer 5. I gotta find my way back to summer paradise.

Connie van den Bos. Drie zomers lang. En het werd geopperd door de hitzoeker. Bij het zoeken naar muziek die alles te maken heeft met de zomer. Die hoor je in dit uur. Onder andere Mungo Jerry.

0: Berry. In 1970 stond het 16 weken in de top 40. En hij haalde er een eerste plaats mee.
1: Wat was de nummer 1 op jouw 16e verjaardag? Wat waren de grootste hits ten tijde van jouw schoolexamen? Bekijk het op hitzoeker.nl. Ook handig als je even geen muzikale inspiratie hebt.

van Scandinavië. De Zweedse formatie ABBA Summer Night City. Gaan we weer even naar muziek van Nederlandse bodem. Opgericht door de platenproducer Prim Koopman, de oud-drummer van Kajak, was de band Diesel. Sausalito, Summer Night.

0: Rico, Summer Nights. En in de hitzoeker vind je ook natuurlijk ook informatie over de artiest. En dan vind ik ineens een bizar verhaal over deze band Diesel. In 2009 overleed bassist Frank Papendrecht op 56-jarige leeftijd aan een hartstilstand. En een week later overleed de drummer op 56-jarige leeftijd aan een hartstilstand.
1: Je luistert naar de Hitzoeker, een programma van Ron Witkamp.

Ik heb zo het gevoel dat deze hit veel gedraaid is in die clubs op Ibiza. In die mooie zomers. Dat geldt waarschijnlijk ook wel een beetje voor deze mix. Van Jess Glynn en A-Lock. Summer's Back.

van het geweld van die Ibiza-disco's gaan we even terug naar Nederlandstalig. Nou, een zomerliedje bij uitstek van de Makkers.

makkers. De zomerzondag 1972 gaan we langzaam naar het uurtje Hitzoeker een eind aan breien. Ik ga het doen met de Hot Summer Nights van de Miami Sound Machine. Dankzij de Hitzoeker kwam ik erachter dat dit gebruikt is in de film Top Gun. Hier sluiten we mee af. Ik zeg tot volgende week. Dezelfde tijd op jouw favoriete radiostation.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij een hotelbrand in New Delhi zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn veel buitenlanders. De politie verwacht meer doden. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Forensische teams doen onderzoek. In India komen vaker dodelijke branden voor. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen, start op maandag 15 juni en loopt tot en met 1 september. Het NS-abonnement Flexdalvrij kost dan €49 per maand in plaats van bijna €128. Het kabinet heeft maximaal €118 miljoen beschikbaar, waardoor het aantal gebruikers gelimiteerd is. Op de A58 bij Moergestel is vanmorgen een vrouw onwel geworden achter het stuur. Twee vrachtwagenchauffeurs brachten haar voertuig tot stilstand, waarna de vrouw ongedeerd bleef. De auto kwam tegen een vrachtwagen tot stilstand. Hulpdiensten brachten de vrouw naar het ziekenhuis. De schade aan de auto was minimaal, meldt de politie. De Oranje vrouwen bereiden zich voor op de WK-kwalificatieduels tegen Ierland op vrijdag en Polen op dinsdag. Zowel ervaren speelsters als Jackie Groene als jonge talenten als René van Asten zijn bij de selectie. De wedstrijden worden vrijdag in Cork om 20:30 en dinsdag in Almelo om 21:00 gespeeld en zijn live te volgen bij de NOS. Het weerbericht. Lange tijd droog, aan het einde van de middag en in de avond volgen nieuwe buien. Het wordt maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
2: Hits Power FM.
1: Met de hits over je speakers.
2: Over je speakers.
1: Speakers.
2: Speakers.
1: Speakers.
2: 24/7.
1: Online.
2: Hits Power FM.
1: Hits

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: optie. Lekker, lekker in de zon.
1: In mono of kamerbreed stereo.
2: Zo, maar dat klinkt prettig.
1: Hits Power M.

0: ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
1: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
2: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
3: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
4: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net,
5: RadioNet met een D,
4: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
0: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen start op maandag 15 juni en loopt tot en met 1 september. Het NS-abonnement Flexdalvrij kost dan €49 per maand in plaats van bijna €128. Het kabinet heeft maximaal €118 miljoen beschikbaar, waardoor het aantal gebruikers gelimiteerd is. Bij een hotelbrand in New Delhi zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn veel buitenlanders. De politie verwacht meer doden. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Forensische teams doen onderzoek. In India komen vaker dodelijke branden voor. De Oranjevrouwen bereiden zich voor op de WK-kwalificatieduels tegen Ierland op vrijdag en Polen op dinsdag. Zowel ervaren speelsters als Jackie Groene als jonge talenten als René van Asten zijn bij de selectie. De wedstrijden worden vrijdag in Cork om 20:30 en dinsdag in Almelo om 21:00 gespeeld en zijn live te volgen bij de NOS. Op de A58 bij Moergestel is vanmorgen een vrouw onwel geworden achter het stuur. Twee vrachtwagenchauffeurs brachten haar voertuig tot stilstand, waarna de vrouw ongedeerd bleef. De auto kwam tegen een vrachtwagen tot stilstand. Hulpdiensten brachten de vrouw naar het ziekenhuis. De schade aan de auto was minimaal, meldt de politie. Het weerbericht. Lange tijd droog. Aan het einde van de middag en in de avond volgen nieuwe buien. Het wordt maximaal 20 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix. It's Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij het hondengedeelte van het Almeerderstrand in Almere geldt sinds gisteravond een zwemverbod vanwege risico op ernstige ziekte bij dieren. Meerdere honden zijn in het IJmeer ziek geworden en overleden. Specialisten onderzoeken het water op onder meer blauwalg en E. coli. Uitslagen worden later deze week verwacht. De oorzaak is nog onbekend. De politie in Calabrië heeft maandag twee mannen aangehouden op verdenking van het levend in brand steken van vier arbeidsmigranten in een bestelwagen. Bewakingsbeelden tonen de aanval bij een tankstation in Amendolara. Een vijfde man heeft het overleefd en ligt in het ziekenhuis. Beide verdachten werken in de landbouw. Het motief is onbekend. In Doornik heeft een 16-jarige jongen opnieuw 's nachts een bus gestolen van een opstelterrein van Letek. De bus werd dinsdagochtend ongeveer 30 kilometer verderop in Moeskroen gevonden. De jongen nam vaker bussen mee en werd al meerdere keren aangehouden. Onbekend is of er verdere consequenties volgen. Een vrouw is maandagochtend op de A58 bij Moergestel onwel geraakt achter het stuur. Twee vrachtwagenchauffeurs wisten haar auto tot stilstand te brengen. De vrouw bleef ongedeerd na een botsing met een vrachtwagen. Hulpdiensten brachten haar naar het ziekenhuis. De schade was minimaal. De politie bevestigt dat de vrouw onwel was geworden. Het weerbericht. Lange tijd droog. Aan het einde van de middag en in de avond volgen nieuwe buien. Het wordt maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: te hard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
2: Is ook zo'n klant van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio.
0: It's Power FM.

Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar...

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag.
1: De politie in Calabrië heeft maandag twee mannen aangehouden op verdenking van het levend in brand steken van vier arbeidsmigranten in een bestelwagen. Bewakingsbeelden tonen de aanval bij een tankstation in Amendolara. Een vijfde man heeft het overleefd en ligt in het ziekenhuis. Beide verdachten werken in de landbouw. Het motief is onbekend. Bij het hondengedeelte van het Almeerder strand in Almere geldt sinds gisteravond een zwemverbod vanwege risico op ernstige ziekte bij dieren. Meerdere honden zijn in het IJmeer ziek geworden en overleden. Specialisten onderzoeken het water op onder meer blauwalg en E. coli. Uitslagen worden later deze week verwacht. De oorzaak is nog onbekend. Een vrouw is maandagochtend op de A58 bij Moergestel omwel geraakt achter het stuur. Twee vrachtwagenchauffeurs wisten haar auto tot stilstand te brengen. De vrouw bleef ongedeerd na een botsing met een vrachtwagen. Hulpdiensten brachten haar naar het ziekenhuis. De schade was minimaal. De politie bevestigt dat de vrouw onwel was geworden. In Doornik heeft een 16-jarige jongen opnieuw 's nachts een bus gestolen van een opstelterrein van Letek. De bus werd dinsdagochtend ongeveer 30 kilometer verderop in Moeskroen gevonden. De jongen nam vaker bussen mee en werd al meerdere keren aangehouden. Onbekend is of er verdere consequenties volgen. Het weerbericht. Lange tijd droog. Aan het einde van de middag en in de avond volgen nieuwe buien. Het wordt maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

dans en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. De snelle groei van kunstmatige intelligentie zorgt wereldwijd voor meer gebruik van water, stroom en land. Volgens een VN-rapport leidt dit tot extra uitstoot en klimaatverandering. De voordelen en lasten van AI zijn ongelijk verdeeld. Vooral arme landen dragen de gevolgen, terwijl de rekenkracht vooral in China, de VS en rijke landen zit. De Europese Commissie presenteert plannen om Europa minder afhankelijk te maken van Amerikaanse cloud-aanbieders. De EU wil onderzoek, innovatie en de bouw van datacenters stimuleren en zet in op duurzaamheid. Ook moet er meer gebruik komen van Europese chips en open source software. De plannen worden nog besproken door het Europees Parlement en de lidstaten. Minister Velbrief stelt de vleessector tot half juni in de gelegenheid om verbeteringen in de omgang met arbeidskrachten aan te tonen. Als dat niet gebeurt, volgt een uitzendverbod. Al sinds 2010 zijn er klachten over misstanden met arbeidsmigranten, zoals onderbetaling en slechte huisvesting. Gesprekken hierover hebben nog niet tot voldoende verbetering geleid. De FIFA voert per direct nieuwe spelregels in, waaronder strengere regels tegen tijdrekken bij wissels, doeltrappen en inworpen. De VAR krijgt meer bevoegdheden. Spelers met een blessurebehandeling staan verplicht 1 minuut aan de kant. De regels gelden vanaf nu onder meer bij het WK en vanavond bij Nederland-Algerije om 9:15. Het weerbericht. Lange tijd droog. Aan het einde van de middag en in de avond volgen nieuwe buien. Het wordt maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag.
1: De Europese Commissie presenteert plannen om Europa minder afhankelijk te maken van Amerikaanse cloud-aanbieders. De EU wil onderzoek, innovatie en de bouw van datacenters stimuleren en zet in op duurzaamheid. Ook moet er meer gebruik komen van Europese chips en open source software. De plannen worden nog besproken door het Europees Parlement en de lidstaten. De snelle groei van kunstmatige intelligentie zorgt wereldwijd voor meer gebruik van water, stroom en land. Volgens een VN-rapport leidt dit tot extra uitstoot en klimaatverandering. De voordelen en lasten van AI zijn ongelijk verdeeld. Vooral arme landen dragen de gevolgen, terwijl de rekenkracht vooral in China, de VS en rijke landen zit. De FIFA voert per direct nieuwe spelregels in, waaronder strengere regels tegen tijdrekken bij wissels, doeltrappen en inworpen. De VAR krijgt meer bevoegdheden. Spelers met een blessurebehandeling staan verplicht 1 minuut aan de kant. De regels gelden vanaf nu onder meer bij het WK en vanavond bij Nederland-Algerije om 20:15. Minister Velbrief stelt de vleessector tot half juni in de gelegenheid om verbeteringen in de omgang met arbeidskrachten aan te tonen. Als dat niet gebeurt, volgt een uitzendverbod. Al sinds 2010 zijn er klachten over misstanden met arbeidsmigranten, zoals onderbetaling en slechte huisvesting. Gesprekken hierover hebben nog niet tot voldoende verbetering geleid. Het weerbericht. Vanuit het westen regen. Vannacht is het tijdelijk droger en minimaal een graad of 13. Donderdag trekken buien over het land. Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. De beste muziek ooit gemaakt.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Douw schrapt ongeveer 600 banen in Nederland als onderdeel van een wereldwijde reorganisatie. Het bedrijf informeerde het personeel hierover. In totaal verdwijnen wereldwijd circa 4500 arbeidsplaatsen. Douw heeft fabrieken in Terneuzen, Delfzijl en Dordrecht. Het is nog niet bekend op welke locaties en binnen welke lagen de ontslagen precies gaan vallen. Meerdere gemeenten, waaronder Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen, wijzen voorlopig nieuwe verzoeken voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging af. Dit volgt op een uitspraak van de Hoge Raad, waardoor vrijstelling van de leerplicht alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. In Nederland zijn ongeveer 2500 kinderen vrijgesteld van de leerplicht. Een 22-jarige man uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging wegens sextortion. Hij chanteerde zeker 60 meisjes uit verschillende landen met naaktbeelden via Snapchat. De meisjes waren tussen 13 en 20 jaar oud. De rechter houdt rekening met stoornissen bij de verdachte. Rapper Yee, voorheen Kanye West, mag Nederland in. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Twee concerten in het Gelredome in Arnhem, zaterdag en maandag, gaan door. Het kortgeding was aangespannen door het Centraal Joods Overleg vanwege antisemitische uitlatingen. De rechter ziet geen gevaar voor de openbare orde. Yee is al in Nederland. Het weerbericht. Vanuit het westen regen. Vannacht is het tijdelijk droger en minimaal een graad of 13. Donderdag trekken buien over het land. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: luisteren.
1: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
2: Hits Power FM.
1: Informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.

dans en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet.
6: Radionet met een D.
5: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Meerdere gemeenten, waaronder Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen, wijzen voorlopig nieuwe verzoeken voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging af. Dit volgt op een uitspraak van de Hoge Raad, waardoor vrijstelling van de leerplicht alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. In Nederland zijn ongeveer 2500 kinderen vrijgesteld van de leerplicht. Douw schrapt ongeveer 600 banen in Nederland als onderdeel van een wereldwijde reorganisatie. Het bedrijf informeerde het personeel hierover. In totaal verdwijnen wereldwijd circa 4500 arbeidsplaatsen. Douw heeft fabrieken in Terneuzen, Delfzijl en Dordrecht. Het is nog niet bekend op welke locaties en binnen welke lagen de ontslagen precies gaan vallen. Rapper Yee, voorheen Kanye West, mag Nederland in. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Twee concerten in het Gelredome in Arnhem, zaterdag en maandag, gaan door. Het kort geding was aangespannen door het Centraal Joods Overleg vanwege antisemitische uitlatingen. De rechter ziet geen gevaar voor de openbare orde. Yee is al in Nederland. Een 22-jarige man uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging wegens sextortion. Hij chanteerde zeker 60 meisjes uit verschillende landen met naaktbeelden via Snapchat. De meisjes waren tussen 13 en 20 jaar oud. De rechter houdt rekening met stoornissen bij de verdachte. Het weerbericht. Vanuit het westen regen. Vannacht is het tijdelijk droger en minimaal een graad of 13. Donderdag trekken buien over het land. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In het Engelse graafschap Devon zijn 3 leden van de Britse marine om het leven gekomen bij een helikopterongeluk. Het toestel stortte neer tijdens een oefening in een open veld bij een militair oefenterrein. De Britse marine onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Omroep Ongehoord Nederland heeft zich volgens het College voor de Rechten van de Mens in het voorjaar van 2024 schuldig gemaakt aan discriminatie met een vacaturetekst. De tekst sloot mensen uit die zich niet als man of vrouw identificeren. Het oordeel van het college is niet bindend en kent geen boetes of schadevergoedingen toe. Rapper Sef heeft de Leonard Nijgprijs gewonnen. De 41-jarige artiest ontvangt maandag de oeuvreprijs voor tekstschrijvers op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend met flinke namen. Eerder won Boudewijn de Groot de prijs. De Leonard Nijgprijs bestaat sinds 2002 en is vernoemd naar de bekende tekstdichter. Door een datalek bij de gevangenis in Vught kreeg liquidatieverdachte Mohamed S. onterecht toegang tot het strafdossier van Saïd R., verdachte in het Marengo-proces. Advocatenteams van beide verdachten bevestigen dit. Tegen S. is onlangs 14 jaar cel geëist. Tegen R. is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Het weerbericht. Vanuit het westen regen. Vannacht is het tijdelijk droger en minimaal een graad of 13. Donderdag trekken buien over het land. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Power FM. Tot straks na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij een steek- en schietincident op een bedrijventerrein in Herugowaard is maandagavond een 52-jarige Brit overleden. Twee mannen van 44 en 65 uit de regio raakten gewond en zitten vast als verdachten. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De aanleiding voor het incident is nog onbekend. De politie zoekt getuigen. Grote delen van India hebben te maken met een hittegolf met temperaturen rond de 45 graden. Lokale media melden tientallen doden. Door de hitteverlies van werkuren zagen onderzoekers de Indiase economie tot en met 2020 jaarlijks 7% krimpen. In Gujarat wordt geëxperimenteerd met verzekeringen die bij extreme hitte snel uitkeren aan dagloners. Duitsland heeft geen tijdelijke zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gekregen. Portugal en Oostenrijk kregen met 131 en 134 stemmen de vereiste meerderheid. Duitsland kreeg 104 stemmen. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago bemachtigden zetels. Zij nemen in 2027 en 2028 zitting in de Veiligheidsraad. Het nicotinegebruik in Australië is sinds 2017 met 40% gestegen. Vooral door toename van illegale tabakshandel. Het aandeel rokers dat illegale tabak koopt groeit van 12 naar 80% in 2025. Tabaksuitgaven als percentage van het inkomen dalen. Ook in Nederland zorgt prijsverhoging voor meer illegale tabakshandel. Maar het nicotinegebruik daalt. Het weerbericht. Vanuit het westen regen. Vannacht is het tijdelijk droger en minimaal een graad of 13. Donderdag trekken buien over het land. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij een steek- en schietincident op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is maandagavond een 52-jarige Brit overleden. Twee mannen van 44 en 65 uit de regio raakten gewond en zitten vast als verdachten. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De aanleiding voor het incident is nog onbekend. De politie zoekt getuigen. Grote delen van India hebben te maken met een hittegolf, met temperaturen rond de 45 graden. Lokale media melden tientallen doden. Door de hitteverlies van werkuren zagen onderzoekers de Indiase economie tot en met 2020 jaarlijks 7% krimpen. In Gujarat wordt geëxperimenteerd met verzekeringen die bij extreme hitte snel uitkeren aan dagloners. Duitsland heeft geen tijdelijke zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gekregen. Portugal en Oostenrijk kregen met 131 en 134 stemmen de vereiste meerderheid. Duitsland kreeg 104 stemmen. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago bemachtigden zetels. Zij nemen in 2027 en 2028 zitting in de Veiligheidsraad. Het nicotinegebruik in Australië is sinds 2017 met 40% gestegen. Vooral door toename van illegale tabakshandel. Het aandeel rokers dat illegale tabak koopt groeit van 12 naar 80% in 2025. Tabaksuitgaven als percentage van het inkomen dalen. Ook in Nederland zorgt prijsverhoging voor meer illegale tabakshandel. Maar het nicotinegebruik daalt. Het weerbericht. Vanuit het westen regen. Vannacht is het tijdelijk droger en minimaal een graad of 13. Donderdag trekken buien over het land. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power FM. Ooit gemaakt. Hits Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: gezellige goeie avond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is al zo komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan. Ik als DJ heb een enorme polyp boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. DJ'tje heeft weer eens genoeg geluld. We gaan muziek maken.
1: We'll be right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij een steek- en schietincident op een bedrijventerrein in Herugowaard is maandagavond een 52-jarige Brit overleden. Twee mannen van 44 en 65 uit de regio raakten gewond en zitten vast als verdachten. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De aanleiding voor het incident is nog onbekend. De politie zoekt getuigen. Grote delen van India hebben te maken met een hittegolf met temperaturen rond de 45 graden. Lokale media melden tientallen doden. Door de hitteverlies van werkuren zagen onderzoekers de Indiase economie tot en met 2020 jaarlijks 7% krimpen. In Gujarat wordt geëxperimenteerd met verzekeringen die bij extreme hitte snel uitkeren aan dagloners. Duitsland heeft geen tijdelijke zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gekregen. Portugal en Oostenrijk kregen met 131 en 134 stemmen de vereiste meerderheid. Duitsland kreeg 104 stemmen. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago bemachtigden zetels. Zij nemen in 2027 en 2028 zitting in de Veiligheidsraad. Het nicotinegebruik in Australië is sinds 2017 met 40% gestegen. Vooral door toename van illegale tabakshandel. Het aandeel rokers dat illegale tabak koopt groeit van 12 naar 80% in 2025. Tabaksuitgaven als percentage van het inkomen dalen. Ook in Nederland zorgt prijsverhoging voor meer illegale tabakshandel. Maar het nicotinegebruik daalt. Het weerbericht. Vanuit het westen regen. Vannacht is het tijdelijk droger en minimaal een graad of 13. Donderdag trekken buien over het land. Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Dit is Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt prettig.
2: Hits Power FM.

0: hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.
2: Don't close your heart.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij een steek- en schietincident op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is maandagavond een 52-jarige Brit overleden. Twee mannen van 44 en 65 uit de regio raakten gewond en zitten vast als verdachten. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De aanleiding voor het incident is nog onbekend. De politie zoekt getuigen. Grote delen van India hebben te maken met een hittegolf, met temperaturen rond de 45 graden. Lokale media melden tientallen doden. Door de hitteverlies van werkuren zagen onderzoekers de Indiase economie tot en met 2020 jaarlijks 7% krimpen. In Gujarat wordt geëxperimenteerd met verzekeringen die bij extreme hitte snel uitkeren aan dagloners. Duitsland heeft geen tijdelijke zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gekregen. Portugal en Oostenrijk kregen met 131 en 134 stemmen de vereiste meerderheid. Duitsland kreeg 104 stemmen. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago bemachtigden zetels. Zij nemen in 2027 en 2028 zitting in de Veiligheidsraad. Het nicotinegebruik in Australië is sinds 2017 met 40% gestegen. Vooral door toename van illegale tabakshandel. Het aandeel rokers dat illegale tabak koopt groeit van 12 naar 80% in 2025. Tabaksuitgaven als percentage van het inkomen dalen. Ook in Nederland zorgt prijsverhoging voor meer illegale tabakshandel. Maar het nicotinegebruik daalt. Het weerbericht. Vanuit het westen regen. Vannacht is het tijdelijk droger en minimaal een graad of 13. Donderdag trekken buien over het land. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

dans en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

Nee, nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Geen leven

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij een steek- en schietincident op een bedrijventerrein in Herugowaard is maandagavond een 52-jarige Brit overleden. Twee mannen van 44 en 65 uit de regio raakten gewond en zitten vast als verdachten. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De aanleiding voor het incident is nog onbekend. De politie zoekt getuigen. Grote delen van India hebben te maken met een hittegolf met temperaturen rond de 45 graden. Lokale media melden tientallen doden. Door de hitteverlies van werkuren zagen onderzoekers de Indiase economie tot en met 2020 jaarlijks 7% krimpen. In Gujarat wordt geëxperimenteerd met verzekeringen die bij extreme hitte snel uitkeren aan dagloners. Duitsland heeft geen tijdelijke zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gekregen. Portugal en Oostenrijk kregen met 131 en 134 stemmen de vereiste meerderheid. Duitsland kreeg 104 stemmen. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago bemachtigden zetels. Zij nemen in 2027 en 2028 zitting in de Veiligheidsraad.